0: Ik wil het helemaal een andere
1: trouw,
0: wil je het maar afval? Again. Ik wil het helemaal een andere trouw, wil je het maar afval? Ik wil de arsch in de shaman wheel. En je rechter wil zeggen, en het is dan hier. Kara, ik wil het woord door de bani en tegen je dana. En ik wil het maar team, ja, maar ik wil het niet. En dan hier. Ah ja.